0: Levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van maandagmiddag 1 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige dag, maar er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. De komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui of wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen vooral in de ochtend, begin van de middag kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag, het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit de zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt. Zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
10: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
11: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31

zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden en een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui of wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag, kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag, het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag. Er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. De komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er in de eerste bui wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag. Het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van den Boogaert. Premier Jette heeft met de Amerikaanse ambassadeur gesproken over het verbod van Nederland op de overname van het bedrijf dat DigiD in de lucht houdt. Dat bedrijf zou worden overgenomen door een bedrijf uit de Verenigde Staten. Maar het kabinet houdt die overname tegen omdat het niet wil dat de persoonsgegevens van alle Nederlanders in handen van de Amerikanen kunnen vallen. Ook bestond de vrees dat president Trump met één druk op de knop DigiD kon platleggen. Jette zegt dat hij hierover met de Amerikaanse ambassadeur heeft gepraat en dat het een goed gesprek was. Het Nederlandse verbod zou verdere samenwerking met de VS op het gebied van ICT niet in de weg staan. De veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid maken zich grote zorgen over het verdwijnen van de maandelijkse sirene. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken zij dat NL Alert via de mobiele telefoon onvoldoende is om mensen te waarschuwen als zich een ramp voordoet. Want het mobiele netwerk en de elektriciteit waarvan NL Alert afhankelijk is, kunnen juist in een situatie van een ramp uitvallen. De Amerikaanse president Trump zegt dat Israël geen aanvallen gaat uitvoeren op de Libanese hoofdstad Beirut en dat de terreurgroep Hezbollah Israël niet gaat aanvallen. De woorden van Trump volgen op nieuwe dreigementen over en weer van Israël en Hezbollah. Die dreigementen van Israël leiden ertoe dat Iran, dat aan de kant van Hezbollah staat, alle gesprekken met de VS over een vredesdeal voorlopig heeft gestaakt. Iran wil pas verder praten met Amerika als Israël stopt met zijn aanvallen op Hezbollah in Libanon. Bij een steekincident vanavond op de Koedijk in Hellevoetsluis is een man gewond geraakt. De verwondingen waren niet heel ernstig, maar de man is wel naar het ziekenhuis gebracht. De politie meldt dat er sprake was van een ruzie in de relationele sfeer. Een vrouw is opgepakt, zij en de gewonde man komen allebei uit Hellevoetsluis. En dan het weer. In de loop van de avond raakt het bewolkt en vannacht kan er wat regen gaan vallen. Morgen is er veel bewolking en vallen er buien met kans op onweer. Het wordt morgenochtend eerst nog 22 graden, maar morgenmiddag zakt de temperatuur naar 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
7: Huh?
6: Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
11: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
12: Jazeker, heel belangrijk.
10: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van maandagmiddag 1 juni. Het was vandaag een overwegend zonnige dag. Maar er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag, kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De temperatuur in de middag wat lager dan vandaag, het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht aan de Nijhofstraat is een jongeman zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging het om een ruzie in de relationele sfeer. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens mensen ter plaatse is het slachtoffer ook gereanimeerd. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij in Zwijndrecht. Aan de tuin aan de Dordtse Laan in Rotterdam-Feyenoord heeft gisteravond brand gewoed. Die brand is overgeslagen naar de woning. Het vuur ontstond in een stapel pellets in de tuin. Bewoners hebben nog geprobeerd het vuur te blussen, zeggen ooggetuigen, maar dat wilde niet lukken. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur wel uitgekregen. Of er mensen gewond zijn geraakt is niet bekend. Illegale tabaksproducten zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar in avondwinkels en kleine supermarkten. Dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het gaat vooral om illegale sigaretten waar geen belasting over wordt betaald en snus, een soort zuigtabak. De krant bezocht 30 zaken in Rotterdam. Daarvan hadden er 12 snus te koop. Illegale sigaretten zijn vooral verkrijgbaar in avondwinkels. Experts schrikken van het gemak waarmee de illegale sigaretten verkrijgbaar zijn. De Europese lidstaten en het Europese parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die moet het mogelijk maken om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn de uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wat er in de wet zou moeten komen. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de landen nu een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zeggen dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ook zijn ze bang voor mensenrechten schendingen. Het weer bewolkt, nauwelijks zon, buien met kans op onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden. In de loop van de middag stroomt koelere lucht over de regio en dan zakt het kwik naar ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtend begint met vertraging op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Want bij Bunnik zijn 3 rijstroken dicht na een ongeluk. Ze zijn aan het bergen. De vertraging valt nog mee. Het is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag. Er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar een meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er een eerste bui wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn. Bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag. Het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit een zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien. Maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De dinsdagochtendspits begint met file op de A12 van Arnhem naar Utrecht bij Driebergen. Na een ongeluk is de weg weer vrij. De vertraging is nu nog zo'n 10 minuten, maar de file wordt korter. En op de N242 in Noord-Holland staat file van Middenmeer naar Alkmaar. Voor de aansluiting met de A9 heb je ook 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht aan de Nijhofstraat is een jonge man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging het om een ruzie in de relationele sfeer. De slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens mensen ter plaatse is het slachtoffer ook gereanimeerd. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij in Zwijndrecht. Aan de tuin aan de Dordtse Laan in Rotterdam-Feyenoord heeft gisteravond brand gewoed. Die brand is overgeslagen naar de woning. Het vuur ontstond in een stapel pellets in de tuin. Bewoners hebben nog geprobeerd het vuur te blussen, zeggen ooggetuigen, maar dat wilde niet lukken. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur wel uitgekregen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Illegale tabaksproducten zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar in avondwinkels en kleine supermarkten. Dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het gaat vooral om illegale sigaretten waar geen belasting over wordt betaald en snus, een soort zuigtabak. De krant bezocht 30 zaken in Rotterdam. Daarvan hadden er 12 snus te koop. Illegale sigaretten zijn vooral verkrijgbaar in avondwinkels. Experts schrikken van het gemak waarmee de illegale sigaretten verkrijgbaar zijn. De Europese lidstaten en het Europese parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die moet het mogelijk maken om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn de uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wat er in de wet zou moeten komen. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de landen nu een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zeggen dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ook zijn ze bang voor mensenrechten schendingen. Het weer bewolkt, nauwelijks zon, buien met kans op onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden. In de loop van de middag stroomt koelere lucht over de regio en dan zakt het kwik naar ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker op gang. Op de A58 in Brabant sta je nu bijna een kwartier in de file van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Ook in Brabant heb je 10 minuten oponthoud op de N65 van Tilburg naar Den Bosch. Tussen de afritten Haren en Helvoort staat het vast. Verder rijdt het langzaam op de A27 van Breda naar Gorkum. Voor de brug bij Gorkum doe je er 10 minuten langer over. En in Noord-Holland heb je 10 minuten oponthoud op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar voor de aansluiting met de A9. Dat heeft te maken met werkzaamheden op de A9. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa, hoor je dat?
6: Huh?
5: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
8: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
9: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
10: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
11: Jazeker, heel belangrijk.
9: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
12: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
13: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Op zaterdag 13 juni is het Jan-Anne Beijeringgemaal aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te bezoeken. Tijdens de draaidag, met extra aandacht voor stoomtechniek, kun je tussen 1 en 4 zien hoe het historische gemaal, gebouwd in 1869, water uit de Prins Alexanderpolder naar de ringvaart pompt. Het gemaal speelde een belangrijke rol bij het droogmaken van de Prins Alexanderpolder. Waar nu woonwijken en winkelcentra liggen, bevonden zich ooit uitgestrekte veenplassen. Dankzij gemalen zoals dit werd het water weggepompt en ontstond nieuw land. Het demissionaire Capelse College uit kritiek op de RET. De buslijnen in Capelle hebben te vaak te maken met uitval van ritten en het is volgens reizigers te onveilig in de metro. Zowel de buslijnen 30 als 31 rijden een afgeschaalde dienstregeling vanwege een tekort aan buschauffeurs. En vooral vrouwen en ouderen in Capelle aan den IJssel laten weten dat zij de metro in de avonduren mijden, omdat het onveilig is. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswacht van maandagmiddag 1 juli. Het was vandaag een overwegend zonnige dag, maar er stonden ook stapelwolken, het bleef overal droog. En er stond maar de meest zwakke wind uit een west-zuidwestelijke richting. En de maximumtemperatuur liep nog op naar zo'n 24, lokaal nog net aan 25 graden. Komende avond en nacht blijft het een groot deel van de avond en nacht nog overal droog. Met wolkenvelden met een paar opklaringen. Later in de nacht kan er in de eerste bui wat regen vallen. De minimumtemperatuur komt uit rond de 15 graden. Morgen, vooral in de ochtend, begin van de middag, kans op enkele buien, mogelijk met een donderklap. Maar in de loop van de middag wordt het op de meeste plaatsen weer droog. En ook morgenavond zal het op de meeste plaatsen droog zijn, bij een matige wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. Temperatuur in de middag wat lager dan vandaag, het wordt rond de 20 graden. Ook op woensdag kan er een enkele bui vallen, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Een matige wind uit de zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 20 graden. De kans op een paar buien is op donderdag nog wat groter. Een matige aan zee, af en toe krachtige wind uit de zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 14 en een maximumtemperatuur van zo'n 18 tot 19 graden. Ook op vrijdag vallen nog een paar buien, maar van tijd tot tijd breekt ook de zon door. Maar het blijft wel aan de koele kant voor de tijd van het jaar. Want bij een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting wordt het in de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur verwacht rond de 11 graden. En in de middag zo'n 17 tot 18 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Intussen staat er ruim 200 kilometer file. Er zijn nog niet veel bijzonderheden tijdens deze ochtendspits. Op de A7 in Noord-Holland sta je wel een kwartier vast van Zaanstad naar Hoorn tussen Purmerend en Hoorn. Dat komt door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Ook in Noord-Holland sta je op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar 10 minuten in de file voor de aansluiting met de A9. Het heeft ook te maken met de werkzaamheden daar. Verder heb je 20 minuten oponthoud op de A58 in Brabant, van Breda naar Eindhoven. Het rijdt langzaam tussen Tilburg en Best. En op de A1 in het midden van het land is het druk van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht aan de Nijhofstraat is een jonge man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging het om een ruzie in de relationele sfeer. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens mensen ter plaatse is het slachtoffer ook gereanimeerd. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij in Zwijndrecht. Aan de tuin aan de Dordtse Laan in Rotterdam-Feyenoord heeft gisteravond brand gewoed. Die brand is overgeslagen naar de woning. Het vuur ontstond in een stapel pellets in de tuin. Bewoners hebben nog geprobeerd het vuur te blussen, zeggen ooggetuigen, maar het wilde niet lukken. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur wel uitgekregen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Illegale tabaksproducten zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar in avondwinkels en kleine supermarkten. Dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het gaat vooral om illegale sigaretten waar geen belasting over wordt betaald en snus, een soort zuigtabak. De krant bezocht 30 zaken in Rotterdam. Daarvan hadden er 12 snus te koop. Illegale sigaretten zijn vooral verkrijgbaar in avondwinkels. Experts schrikken van het gemak waarmee de illegale sigaretten verkrijgbaar zijn. De Europese lidstaten en het Europese parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die moet het mogelijk maken om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn de uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wat er in de wet zou moeten komen. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de landen nu een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zeggen dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ook zijn ze bang voor mensenrechten schendingen. Het weer bewolkt, nauwelijks zon, buien met kans op onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden. In de loop van de middag stroomt koelere lucht over de regio en dan zakt het kwik naar ongeveer 18 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn tijdens deze ochtendspits niet zoveel bijzonderheden. De meeste vertraging is er door een ongeluk in Brabant op de A58. Het kost je een half uur extra van Breda naar Eindhoven tussen Tilburg en Moergestel. Door het ongeluk is de linkerrijstrook dicht. In Noord-Holland staan ook files door de werkzaamheden aan de A9... Op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk heb je daardoor een half uur tijdverlies voor de aansluiting met de N514. En het is druk op de A1 in het midden van het land, van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste dagelijkse files leveren zo'n 10 minuten vertraging op. In totaal staat er wel zo'n 500 kilometer file. Er zijn een paar uitschieters. Op de A58 in Brabant heb je bijna een half uur vertraging van Breda naar Eindhoven na een ongeluk bij Moergestel. Ze zijn aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. Er staat file vanaf Tilburg. Omrijden kan ook richting Eindhoven via Den Bosch over de A65 en de A2. In Noord-Holland zijn werkzaamheden aan de A9. Het is daardoor onder meer druk op de N246 van Westgrafdijk naar Beverwijk voor de aansluiting met de N514. Vertraging is een half uur. En op de A7 van Zaanstad naar Horen sta je tussen Purmerend en Horen een half uur vast. Daar zijn ze aan het bergen na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Zwijndrecht aan de Nijhofstraat is een jongeman zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. Volgens de politie ging het om een ruzie in de relationele sfeer. Het slachtoffer is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Volgens mensen ter plaatse is het slachtoffer ook gereanimeerd. Er is nog niemand aangehouden voor de steekpartij in Zwijndrecht. Aan de tuin aan de Dordtse Laan in Rotterdam-Feyenoord heeft gisteravond brand gewoed. Die brand is overgeslagen naar de woning. Het vuur ontstond in een stapel pallets in de tuin. Bewoners hebben nog geprobeerd het vuur te blussen, zeggen ooggetuigen, maar het wilde niet lukken. De brandweer heeft uiteindelijk het vuur wel uitgekregen. Of er mensen gewond zijn geraakt, is niet bekend. Illegale tabaksproducten zijn in Rotterdam op grote schaal verkrijgbaar in avondwinkels en kleine supermarkten. Dat schrijft het AD na eigen onderzoek. Het gaat vooral om illegale sigaretten waar geen belasting over wordt betaald en snus, een soort zuigtabak. De krant bezocht 30 zaken in Rotterdam. Daarvan hadden er 12 snus te koop. Illegale sigaretten zijn vooral verkrijgbaar in avondwinkels. Experts schrikken van het gemak waarmee de illegale sigaretten verkrijgbaar zijn. De Europese lidstaten en het Europese parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die moet het mogelijk maken om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Dat zijn de uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wat er in de wet zou moeten komen. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de landen nu een jaar om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. Tegenstanders zeggen dat het in de praktijk gevangenissen zijn. Ook zijn ze bang voor mensenrechten schendingen. Het weer bewolkt, nauwelijks zon, buien met kans op onweer. Het wordt vanmiddag zo'n 20 tot 22 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker worden de files korter. Het drukste moment van de spits is geweest. Op een aantal wegen staat het nog vast. Bijvoorbeeld op de A15 van Gorkum naar Rotterdam bij Papendrecht. Daar heb je een kwartier oponthoud door een pechgeval. De afrit is dicht. Keren kan bij af- en oprit Alblasserdam. Op de A16 van Rotterdam naar Breda heb je bij Rotterdam-Feyenoord nog 10 minuten vertraging. De weg is na een ongeluk wel weer vrij. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je tussen het Harde en Zwolle-Zuid 20 minuten oponthoud. Dat komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
8: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, er staat nog zo'n 200 kilometer. Het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt onderweg is de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de afrit dicht, net als de rechterrijstrook. Vertraging is 20 minuten. Keren kan bij Alblasserdam. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle heb je bij Zwolle 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En tot zover de ANWB

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de rotonde Eikenshof voor het politiebureau in Gorkum is gisteravond een auto op zijn kant gekomen. De bestuurder raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld. Het ongeluk gebeurde rond iets voor 9:30. De auto raakte door nog onbekende oorzaak een betonblok in de berm, meldt ZZ Actueel. Door de klap kantelde de wagen om vervolgens op zijn kant op de rotonde terecht te komen. Lijkt erop dat de bestuurder via het dakraam eruit is gekomen. Op de Westblaak is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Hij werd geschept om een slingerende deelscooter zich in mensen te plaatsen. Het slachtoffer zou met een open botbreuk zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeiden dat de scooterrijder ook nog eens een keer meerdere keren door rood is gereden. De scooter is in de buurt van het doelwater teruggevonden. De bestuurder is nog niet gepakt. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. Mensen in Kiev hebben te horen gekregen dat ze in schuilkelders moeten blijven zitten. In meerdere flats is brand uitgebroken. Ook een polykliniek en een benzinestation staan in brand. Het leven in Nederland is de afgelopen maand flink duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. Dat was in april nog 2,8. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS, vooral van benzine en diesel.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof wordt vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer, af en toe zon, een enkele bui. Vanmiddag meer regen, maar ook met kans op onweer. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden nu heel snel korter. De meeste zijn al opgelost. Het verkeer kan wel last hebben van stevige buien. En wat opvalt is de N220 in het Westland. Die is in beide richtingen dicht tussen Westerlee en Schravenzande door een ongeluk. De A28 van Amersfoort naar Zwolle sta je bij Zwolle 10 minuten in de file. Komt door werkzaamheden aan een brug in Zwolle. En op de A27 sta je nog 10 minuten vast van Breda naar Utrecht bij Lexmond. Het is ook nog druk in het westen op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is daar nog een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

Goedemorgen, luisteraars. Fijn dat jullie weer op ons programma religieus hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 2e juni in het jaar. Het schiet alweer lekker op. Er gaat de tijd toch vlug. Vandaag in de studio is aanwezig Arjan achter de knoppen. En Jacob doet de presentatie vandaag. Weet u nog een mooi lied? Zou u nog even kunnen bellen? Ik heb nog 2 plekjes over. Dan belt u 010-451-7777. En dan gaan we snel van start met ons instrumentale nummer. En dat heet deze keer Wie gaat mee over zee? Deze keer was dat de vleugelsolo gespeeld door Gesines Veldman.

En dan kom ik bij ons eerste verzoekje. En die is nog van vorige week. En die kwam van mevrouw Purperhart. Bestemde het voor iedereen. En ze wilde graag horen het lied De Heer is mijn licht. En ze wilde daar graag gezongen hebben door de jong credo-zingers. En dat is gelukt. Alle luisteraars krijgen een zegengroet van mevrouw Purperhart.

Dan ben ik weer bij het eerste verzoekje van vandaag. En die kwam van mevrouw Annie Cressé. En ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U die mij geschapen hebt. Deze keer wordt dat gezongen door Remco Hackert. En de luisteraars krijgen de hartelijke groeten van Annie.

En dan komt het volgende verzoekje. Komt van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied Moet ik gaan met lege handen. Deze keer wordt dat gezongen door Piet Smit.

volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars en ze wil graag horen het lied Kom tot uw heiland. Hetzelfde verzoekje heb ik nog een keer gekregen zo straks en die komt van mevrouw Purperhart. Bestemt het ook voor alle luisteraars en ze wil ook graag horen het lied Kom tot uw heiland. Deze keer wordt het gezongen door het Christelijk Gemeenkoor Song of Praise.

Volgens mij gaat er nou bij de technicus iets verkeerd. Volgens mij moet ik even 2 minuten kletsen en dan heb hij het goede waarschijnlijk gevonden. Dit was volgens mij het liedje wat we zo straks al een keer gehoord hadden. Die was van Remco Hackerts. Maar ik wilde graag het lied Kom tot uw heiland van het Christelijk Gemeen Koor Song of Praise. Ik zie ze ijverig bezig. Dus ik denk dat het langzamerhand goed komt. Ik zie al een knikje en een duim. Daar komt-ie.

dan kom ik bij het volgende verzoekje. En die is van mevrouw Purperhaas. Ook nog eentje van vorige week. Daar we tijd tekort kwamen om alsnog te draaien. Ze bestemt dit ook weer voor iedereen. Ze wil graag horen het lied Gebed om Vergeving. Deze keer wordt het gezongen door het hervormd kerkkoor Kampen en het interkerkelijk koor uit Dronten.

volgende verzoek komt van de heer Arjan Eggemond. Hij bestemt het voor alle luisteraars. Hij wil graag horen het lied Altijd Welkom. Deze keer wordt er gezongen door Albert Smelt.

elkaar zijn. Laten we proosten op de liefde en samen eens genieten.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annieke de Zee. En ze bestemt het voor mevrouw Jans Beekwilder. Ze wil graag horen het lied Heilige Geest van God. Vul opnieuw mijn hart. Deze keer wordt er gezongen door het Christelijk Gemeentekoor Capelle.

volgende verzoekje komt van ons team zelf. Wij bestemmen het voor Marcel Amt. We willen graag laten horen het lied Vraag en Antwoord. Deze keer gezongen door Lucas Kramer. En we wensen Marcel heel veel sterkte van ons team.

kom ik weer bij het volgende verzoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Licht van de Wereld. Deze keer wordt er gezongen door Remco Hackert.

dan kom ik alweer bij het volgende verzoek. En die komt ook van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Jezus die mijn ziel bemint. Deze keer wordt dat gezongen door 1600 mannen in Katwijk.

En dan kom ik alweer bij het laatste verzoek van vandaag. En die komt van de heer Peter Onk. Hij bestemt het voor Danielle Salomonsson. Hij wil graag horen het lied Psalm 42, het heigend hert der jacht ontkomen. Deze keer wordt er gezongen door het Urker Mannenkoor. Halleluja.

Nou, beste luisteraars, daar was ons uur alweer helemaal voorbij. Wat ging het weer vlug vandaag. En we hadden alle liederen keurig binnen. Het paste allemaal, behalve eentje. Die van mevrouw Cressé. Jezus leeft en ik zal leven. Die hadden we niet. Die gaan we opzoeken. En ik ben u volgende week de eerste wat we gaan draaien. Verder in de studio was Arjan aanwezig. En Jacob deed de presentatie. En ik hoop ook dat komende zondag de herhaling weer netjes van start gaat. We houden de moed er met z'n allen gewoon in. Dus we gaan ervan uit dat dat gelukt. Dan wens ik jullie allemaal een hele fijne week toe. Heel veel gezondheid. En misschien wel een extra bui regen voor de tuin. Bij deze, tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de rotonde Eikenshof voor het politiebureau in Gorkum is gisteravond een auto op zijn kant gekomen. De bestuurder raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld. Het ongeluk gebeurde rond iets voor 9:30. De auto raakte door nog onbekende oorzaak een betonblok in de berm, meldt ZRZ Actueel. Door de klap kantelde de wagen om vervolgens op zijn kant op de rotonde terecht te komen. Lijkt erop dat de bestuurder via het dakraam eruit is gekomen. Op de Westblaak is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Hij werd geschept om een slingerende deelscooter zich in mensen te plaatsen. Het slachtoffer zou met een open botbreuk zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeiden dat de scooterrijder ook nog eens een keer meerdere keren door rood is gereden. De scooter is in de buurt van het Doelwater teruggevonden. De bestuurder is nog niet gepakt. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. Mensen in Kiev hebben te horen gekregen dat ze in schuilkelders moeten blijven zitten. In meerdere flats is brand uitgebroken. Ook een polykliniek en een benzinestation staan in brand. Het leven in Nederland is de afgelopen maand flink duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. Dat was in april nog 2,8. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS, vooral van benzine en diesel.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof wordt vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer, af en toe zon, een enkele bui. Vanmiddag meer regen, maar ook met kans op onweer. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met Veve marcheert. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
13: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de rotonde Eikenshof voor het politiebureau in Gorinchem is gisteravond een auto op zijn kant gekomen. De bestuurder raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld. Het ongeluk gebeurde rond iets voor 9:30. De auto raakte door nog onbekende oorzaak een betonblok in de berm, meldt ZRZ Actueel. Door de klap kantelde de wagen om vervolgens op zijn kant op de rotonde terecht te komen. Lijkt erop dat de bestuurder via het dakraam eruit is gekomen. Op de Westblaak is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Hij werd geschept door een slingerende deelscooter, zeggen mensen te plaatsen. Het slachtoffer zou met een open botbreuk zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeiden dat de scooterrijder ook nog eens een keer meerdere keren door rood is gereden. De scooter is in de buurt van het doelwater teruggevonden. De bestuurder is nog niet gepakt. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. Mensen in Kiev hebben te horen gekregen dat ze in schuilkelders moeten blijven zitten. In meerdere flats is brand uitgebroken. Ook een polykliniek en een benzinestation staan in brand. Het leven in Nederland is de afgelopen maand flink duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. Dat was in april nog 2,8. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS. Vooral van benzine en diesel.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof wordt vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer, af en toe zon, een enkele bui. Vanmiddag meer regen, maar ook met kans op onweer. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog, kan nog maar enkele bui vallen en de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de rotonde Eikenshof voor het politiebureau in Gorkum is gisteravond een auto op zijn kant gekomen. De bestuurder raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld. Het ongeluk gebeurde rond iets voor 9:30. De auto raakte door nog onbekende oorzaak een betonblok in de berm, meldt ZRZ Actueel. Door de klap kantelde de wagen om vervolgens op zijn kant op de rotonde terecht te komen. Lijkt erop dat de bestuurder via het dakraam eruit is gekomen. Op de Westblaak is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Hij werd geschept door een slingerende deelscooter, zeggen mensen te plaatsen. Het slachtoffer zou met een open botbreuk zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeiden dat de scooterrijder ook nog eens een keer meerdere keren door rood is gereden. De scooter is in de buurt van het Doelwater teruggevonden. De bestuurder is nog niet gepakt. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. Mensen in Kiev hebben te horen gekregen dat ze in schuilkelders moeten blijven zitten. In meerdere flats is brand uitgebroken. Ook een polykliniek en een benzinestation staan in brand. Het leven in Nederland is de afgelopen maand flink duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. Dat was in april nog 2,8. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS, vooral van benzine en diesel.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof wordt vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer, af en toe zon, een enkele bui. Vanmiddag meer regen, maar ook met kans op onweer. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar een enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door en er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel. Sometimes.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Op de rotonde Eikenshof voor het politiebureau in Gorkum is gisteravond een auto op zijn kant gekomen. De bestuurder raakte gewond en werd door ambulancepersoneel behandeld. Het ongeluk gebeurde rond iets voor 9:30. De auto raakte door nog onbekende oorzaak een betonblok in de berm, meldt ZRZ Actueel. Door de klap kantelde de wagen om vervolgens op zijn kant op de rotonde terecht te komen. Lijkt erop dat de bestuurder via het dakraam eruit is gekomen. Op de Westblaak is een man gisteravond zwaar gewond geraakt bij een ongeluk. Hij werd geschept door een slingerende deelscooter zich in mensen te plaatsen. Het slachtoffer zou met een open botbreuk zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Getuigen zeiden dat de scooterrijder ook nog eens een keer meerdere keren door rood is gereden. De scooter is in de buurt van het Doelwater teruggevonden. De bestuurder is nog niet gepakt. Bij Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn vannacht 5 mensen gedood. Meerdere steden werden bestookt met raketten en drones. Mensen in Kiev hebben te horen gekregen dat ze in schuilkelders moeten blijven zitten. In meerdere flats is brand uitgebroken. Ook een polykliniek en een benzinestation staan in brand. Het leven in Nederland is de afgelopen maand flink duurder geworden. Inflatie steeg naar 3,5%. Dat was in april nog 2,8. De stijging komt vooral door hogere energieprijzen, zegt het CBS, vooral van benzine en diesel.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De brandstof wordt vooral duurder door de blokkade van de straat van Hormuz vanwege de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het weer, af en toe zon, een enkele bui. Vanmiddag meer regen, maar ook met kans op onweer. Het wordt 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 60 uit Sliedrecht aangehouden voor de steekpartij vannacht in Zwijndrecht. Toen werd in een huis aan de Nijhofstraat een man van 21 neergestoken. Het slachtoffer ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij. Hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. Justitie eist levenslang tegen 4 verdachten in het hoge beroep van het grote liquidatieproces Marengo. In totaal staan 14 verdachten terecht voor onder meer 6 onderwereldmoorden. Onder de verdachten is ook Ridouan Taghi. Maar hij hoort zijn strafwijs op een later moment. Zijn zaak is vertraagd omdat Taghi al een tijd zonder advocaat zit. De rechtbank legde hem en 2 medeverdachten eerder een levenslange celstraf op. De zaak loopt al sinds 2017. Het kabinet moet het regeerakkoord openbreken, vindt pro-leider Jesse Klaver. Volgens hem is er geen enkel draagvlak voor de bezuinigingen waar het kabinet mee komt. Klaver reageert op cijfers waaruit blijkt dat het vertrouwen onder kiezers is gedaald tot 22%. En hij weet wel hoe dat komt, zegt hij tegen RTL.
2: Omdat ze de hele tijd zeggen het regeerakkoord staat. Het regeerakkoord staat, dit hebben we met elkaar afgesproken. Maar ze hebben daar geen meerderheid op. De vakbonden en de werkgevers, ze komen nu niet aan tafel om met het kabinet plannen te maken om Nederland sterker te maken. Dit is waarom je nu moet ingrijpen. Al 3 maanden kijken we naar stilstand water. Nu moeten we actie zien.
1: Premier Rob Jette zegt dat het kabinet bereid is om plannen aan te passen als dat nodig is voor het draagvlak. Maar nu het regeerakkoord openbreken, daar voelt Jette weinig voor, zegt hij tegen RTL. Over een paar maanden is het Prinsjesdag. Dan moet het kabinet met een begroting komen voor de komende jaren. Het weer, veel bewolking, een enkele bui. De temperatuur komt niet hoger uit dan 18 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui, mogelijk met onweer ook. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
10: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
11: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
12: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar een enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden. De maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
3: Van de AWB. Het is al vroeg druk aan het worden op de weg. Dat heeft vooral te maken ook met het slechte weer. Op een aantal plekken vallen zware regenbuien. Wat opvalt op dit moment is de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Vertraging 25 minuten. A4 Den Haag richting Rotterdam. Voor het Ketelplein doe je er een klein kwartier langer over. Op de A10 aan de noordkant van Amsterdam. Tussen afrit Volendam en de Koentunnel 6 kilometer. Met een kleine 10 minuten oponthoud. En tenslotte de A27 Utrecht-Gorkum. Voor Lexmond 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Maries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een man van 60 uit Sliedrecht aangehouden voor de steekpartij vannacht in Zwijndrecht. Toen werd in een huis aan de Nijhofstraat een man van 21 neergestoken. Het slachtoffer ligt met zware verwonding in het ziekenhuis. De politie gaat ervan uit dat een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding is geweest voor de steekpartij. Maar hoe verdachte en slachtoffer elkaar kennen, vertelt de politie niet. De gemeenteraad van Maassluis buigt zich donderdag over de reactie van burgemeester De Vries op het coalitieakkoord dat eind vorige week is gesloten. Volgens De Vries ontkomt de gemeente er niet aan om gehoor te geven aan de spreidingswet. VVD en Leefbaar Maassluis willen de afspraken met het COA opzeggen. En dat zou betekenen dat er twee opvangschepen met 140 asielzoekers verdwijnen. De Vries vindt dat niet kunnen. De gemeente moet solidair zijn, schreef hij eerder als reactie. In aanloop naar het debat van donderdag wil hij niet nog reageren, schrijft NRC. Minister Boekholt O'Sullivan wil dat Zuid-Holland minder nieuwbouwwoningen reserveert voor sociale huur. Landelijk is afgesproken dat 30% van alle nieuwbouw uit sociale huur bestaat, maar de provincie wijkt daarvan af door 33% sociale huur te eisen van alle gemeenten. Dat kan projecten minder interessant maken voor investeerders, zo vreest Boekholt. Ook vindt ze dat per gemeente moet worden bekeken hoeveel sociale huur nodig is. Als een gemeente al veel sociale huurwoningen heeft, mag er volgens haar in nieuwbouwplannen best meer ruimte zijn voor middenhuur of koop. Het vliegverkeer van en naar het vliegveld van Brussel ligt tot vanavond 9 uur stil. De luchtverkeersleiders van Brussels Airport staken. Ze zijn bang voor hun werk, nu er in Wallonië een digitale verkeerstoring komt. Daardoor zijn verkeersleiders in de toekomst minder nodig, zo denken ze. De actie volgt op een eerdere onaangekondigde staking afgelopen nacht. Daardoor was op meerdere Belgische luchthavens het vliegverkeer al enige tijd gestremd. Het weer, veel bewolking, een enkele bui. De temperatuur vanmiddag niet hoger dan 18 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot 14 graden. Morgen af en toe zon, ook kans op een bui, mogelijk met onweer. En morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is weer even goed van de AWB. Het is al vroeg druk op de weg. Dat heeft ongetwijfeld te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging zien we nu op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer is een ongeluk gebeurd. Er zijn er zelfs 3 rijstroken dicht. De vertraging is al opgelopen tot een uur. Omrijden kan via Zwolle over de A50, de A28 en de N35. Dan de A7 Zaanstad Hoorn. Bij Hoorn 20 kilometer. Als voor Hoorn beter gezegd, staat 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. Dat kost 20 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Lexmond een kwartier op onthoud. En nog altijd een vrachtwagen met pech op de A59 van Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Die staat bij Drunenwest en de rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 2 juni. We hebben vandaag te maken met zeer uiteenlopend weer. We beginnen de dag al met veel bewolking. Er kan af en toe wat regen vallen. Misschien nog een enkele opklaring. Maar aan het begin van de middag trekken een aantal pittige buien over de regio. Mogelijk ook met onweer. En van plaats tot plaats kan de hoeveelheid neerslag dan sterk verschillen. Later in de middag en avond wordt het op de meeste plaatsen weer droog. Kan er nog een enkele lokale bui vallen. En de temperatuur die gaat na de onweersbuien een paar graden terug. Het wordt dan rond de 18 graden. Komende nacht dan is het overwegend droog. Kan er maar een enkele bui vallen. En de minimumtemperatuur komt uit rond de 12 graden. Ook morgen en donderdag blijft het sterk wisselvallig met een aantal buien. Tussendoor breekt af en toe de zon door. En er waait een matige tot krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 13 graden, de maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag is de kans op een paar buien nog steeds groot. Van tijd tot tijd breekt tussen de buien door ook de zon door. De wind iets minder sterk, een matige wind uit de west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur van zo'n 17 tot 18 graden. In het weekend wordt de buiigheid weliswaar wat minder, maar er kan nog steeds een enkele bui vallen. De wind die waait zaterdag uit een zuidelijke richting, zondag meer uit een west-zuidwestelijke richting. En vooral zaterdag is er maar weinig kans op zon. Op zondag neemt de kans op zonnige periode toe. De maximumtemperatuur in het weekend rond de 19 graden.
3: Dit is weer even van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk op dit tijdstip. En het heeft vooral te maken met het slechte weer en de vele regen die verspreid over het land valt. Wat opvalt daarbij is de A1 om te beginnen Amersfoort richting Hengelo. Bij Deventer gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar er staat nog altijd wel 8 kilometer met ruim 3 kwartier op onthoud. Een vrachtwagen met pech gestrand op de A12 van Den Haag naar Utrecht, de hoogte van de Meren. Hier is de rechterrijstrook dicht, vertraging 20 minuten. Kwartier vertraging op de A15, Rotterdam richting Gorkum, bij Hardingsveld Giessendam. En er staat er zo'n 11 kilometer file, werd zoals gezegd een kwartier op onthoud. A27, Utrecht-Gorkum. Bij Noorderloos heb je een kleine 20 minuten extra reistijd nodig. En tenslotte is het erg druk op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek. Voor Westervoort staat 5 kilometer file. Er staat daar een auto met pech en de rechterrijstrook is dicht. De vertraging is bijna een half uur. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Een postbezorger is vanmiddag het water ingereden langs de Antonie van Leeuwenhoekstraat in Oud-Beijerland. De bestuurder van de DHL-bezorgbus verloor de macht over het stuur. Vermoedelijk door een defect aan de bus, zegt de politie. Het voertuig kwam half in het water terecht. De bestuurder raakte licht gewond, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Een bergingsbedrijf takelde de bus uit het water. Hoeveel pakketjes nat zijn geworden is nog niet te zeggen. Een voetbaltrainer en basisschoolleraar uit Vlissingen, die jarenlang stiekem jongens filmde in kleedkamers, is veroordeeld tot 5 jaar cel. De man van 40 is ook schuldig aan misbruik van een jongen. De rechter acht bewezen dat de trainer in 15 jaar tijd honderden jongens filmde met een speciale app. Daardoor bleef zijn scherm zwart tijdens het filmen en had niemand iets in de gaten. Ook had hij kinderporno in huis. Tegen de man was 7 jaar cel geëist, maar de rechter kwam tot een lagere straf omdat de trainer alles heeft bekend en hulp zoekt. De gemeenteraad van Maassluis buigt zich donderdag over de reactie van burgemeester De Vries op het coalitieakkoord dat eind vorige week is gesloten. Volgens De Vries ontkomt de gemeente er niet aan om gehoor te geven aan de spreidingswet. VVD en Leefbaar Maassluis willen de afspraken met het COA opzeggen. Dat zou betekenen dat de 2 opvangschepen met 140 asielzoekers in Maassluis volgend jaar verdwijnen. De Vries vindt dat niet kunnen. De gemeente moet solidair zijn, schreef hij eerder als reactie. In aanloop naar het debat van donderdag wil hij nog niet reageren. De ontslagen directeur duurzaamheid en communicatie van Tata Steel, Donald Pols, zegt dat hij al lang afstand heeft genomen van zijn extreemrechtse opvattingen. Een dag nadat het voormalig boegbeeld van Milieudefensie was begonnen bij Tata, is hij er noodgedwongen alweer weg. NRC onthulde dat hij in zijn geboorteland Zuid-Afrika leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen anti-apartheidsbeweging ANC. Pols zegt zich 35 jaar later voor zijn standpunten van toen te schamen. Het weer, veel bewolking, een enkele bui, 18 graden. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. Het koelt dan af naar een graad of 14. Morgen hebben we af en toe zon. Er kan regenen vallen. Ook onweersbuien zijn mogelijk. En morgen wordt het 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is weer even goed van de AWB. De avondspits verloopt tot nu toe erg druk. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Inmiddels zo'n 750 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Muiderberg is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging inmiddels 25 minuten. Een auto met pech op de A1 van Amersfoort naar Hengelo. Ter hoogte van Twello. Hier is de linkerrijstrook dicht. Vertraging ook een half uur. De A12 van Den Haag naar Utrecht. Bij de Meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht. Vertraging een half uur. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Bij Noorderloos 25, althans voor Noorderloos 25 kilometer file rijden. Met bijna 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
12: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: dag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.
3: Dit is weer de evengroep van de AWB. De avondspits is in volle gang en totaal ruim 850 kilometer file. En het zijn vooral veel dagelijkse files die wel wat langer zijn dan gebruikelijk. En dat heeft vooral natuurlijk te maken met het slechte weer. Wat opvalt is om te beginnen de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Knoopend Muidenberg is een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog altijd een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor Knoopend Kooimeer 20 minuten oponthoud. A12 Den Haag richting Utrecht. Daar stond een kapotte vrachtwagen bij de Meren. Die is inmiddels door. Maar tussen Gouda en Woerden nog altijd 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tenslotte valt op de A27 Utrecht richting Gorkum. Voor Noorderloos 18 kilometer file en de vertraging van ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Joost Eertmans van Jaar 21 gaat nog een keer proberen om het luchtalarm te behouden. Het kabinet wil er vanaf, omdat het systeem verouderd zou zijn. 2 jaar geleden wilde het toenmalig kabinet de sirenes ook al vervangen door het NL Alert. Eertmans diende toen een motie in, omdat het NL Alert volgens hem geen goed alternatief is voor het luchtalarm. De motie werd toen met grote meerderheid aangenomen. Daarom is Eertmans verbaasd dat minister Jesselgus er nu opnieuw van af wil.
2: Het wordt gezien als gedateerd, dus we hebben het niet meer nodig, want we hebben een telefoon met NL Alert. Ja, dat is denk ik naïef, want er zijn natuurlijk rampen voor te stellen waarbij je telefoon niet meer te gebruiken is. Los van het feit dat er mensen zijn zonder telefoon of de telefoon niet kunnen opladen op tijd, een deel van de bevolking zo afhankelijk zijn van juist die sirene.
1: Niet alleen Eertmans probeert het kabinet op andere gedachten te brengen, ook de Rotterdamse burgemeester Schouten doet dat. Ze schreef namens een aantal veiligheidsregio's een brief aan de Tweede Kamer. Volgens haar is het onacceptabel als er eind volgend jaar geen luchtalarm meer zou zijn. De politie denkt de jonge fatbiker in de kraag te hebben gevat die begin vorige maand 2 mannen mishandelde in Dordrecht. Het is een 17-jarige Dordtenaar. De verdachte zou op 7 mei geen voorrang hebben gegeven aan een 79-jarige man die met zijn kleinkinderen overstak op een zebrapad op het Van Eesterenplein. De man gebaarde, waarop de fatbiker omdraaide en de 79-jarige man omver duwde. De 48-jarige Dordtenaar die het zag gebeuren wilde ingrijpen, maar kreeg klappen van de fatbiker. Die zit nu dus vermoedelijk vast. Het vliegverkeer van en naar het vliegveld van Brussel ligt tot vanavond 9 uur stil. De luchtverkeersleiders van Brussels Airport staken. Ze zijn bang voor hun werk nu er in Wallonië een digitale verkeerstoren komt. En daardoor zijn verkeersleiders in de toekomst minder nodig, zo denken ze. De actie volgt op een eerdere onaangekondigde staking afgelopen nacht. Daardoor was op meerdere Belgische luchthavens het vliegverkeer enige tijd gestremd. Het weer, veel bewolking, een enkele bui. 18 graden is het. Vanavond en vannacht ook nog kans op een enkele bui. En dan wordt het 14 graden. Morgen af en toe zon, kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is weer Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de drukke dinsdagavondspits ligt alweer even achter ons. Op een aantal plekken nog wel behoorlijke vertraging hoor. In totaal ook nog bijna 600 kilometer file. Dus het is nog lang niet rustig op de weg. Wat opvalt is de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht. Vertraging een kwartier. A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knoop het Kooimeer 20 minuten oponthoud. De A12 is nog altijd druk. Van Arnhem naar Den Haag. Tussen Driebergen en knoop het Oude Rijn. 11 kilometer file rijden met een half uur vertraging. En de A27 tenslotte Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en Hagestein rijden langzaam over 13 kilometer. En dat kost je 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslag van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk duurde de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.
3: Dit is weer even van de AWB. De files van de avondspits zijn nu snel aan het oplossen of zijn inmiddels al opgelost, maar nog altijd zo'n 160 kilometer in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knooppunt Meidenberg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, de vertraging is nog wel een kwartier. A4 Rotterdam richting Amsterdam. Voor knooppunt Hoflied gebeurde ook een ongeluk. Ook hier is de weg inmiddels vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. Ten slotte valt nog op de A27 Utrecht richting Breda. Tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Het raadsdebat komende donderdag in Maassluis over het coalitieakkoord gaat spannend worden, verwacht Gary Bauer, fractievoorzitter van Leefbaar Maassluis. Burgemeester De Vries heeft op het onderdeel van de asielopvang afstand genomen van het akkoord. Als het aan Leefbaar en de VVD ligt, stopt Maassluis met de twee asielboten die liggen aangemeerd in de haven. Maassluis heeft genoeg gedaan, vindt Bauer. De burgemeester schrijft in een reactie dat dat helemaal niet kan. De gemeente moet zich aan de spreidingswet houden en solidair zijn, vindt De Vries. Leefbaar Maassluis wil niet vooruitlopen op het debat van donderdag, maar...
2: We hebben zijn reactie voor kennisgeving aangenomen en donderdag zal het debat over het coalitieakkoord plaatsvinden. En dan zijn we heel benieuwd wat de burgemeester daar zal zeggen. Uiteindelijk zijn wij natuurlijk de volksvertegenwoordigers. Wij hebben het democratisch mandaat van de kiezer gekregen. En in de hoedanigheid als voorzitter van het college zal hij inderdaad ook het beleid moeten gaan uitvoeren. Het gaat zeker een spannende vergadering worden, denk ik. Ja.
1: Burgemeester De Vries wil in aanloop naar het debat van donderdag niet reageren, zo heeft hij laten weten. De politie denkt de jonge fatbiker in de kraag te hebben gevat die begin vorige maand twee mannen mishandelde in Dordrecht. De 17-jarige Dordtenaar zou op 7 mei geen voorrang hebben gegeven aan een 79-jarige man die met zijn kleinkinderen overstak op een zebrapad. Op het Van Eesterenplein was dat. De man gebaarde, waarop de fatbiker omdraaide en de 79-jarige man omverduwde in een plantsoen. Een 48-jarige Dordtenaar die iets zag gebeuren wilde ingrijpen, maar kreeg klappen van de fatbiker. En die zit nu dus vast, zegt de politie. Minister Boekholt O'Sullivan wil dat Zuid-Holland minder nieuwbouwwoningen reserveert voor sociale huur. Landelijk is afgesproken dat 30% van alle nieuwbouw uit sociale huur bestaat, maar de provincie wijkt daarvan af door 33% sociale huur te eisen van alle gemeenten. Dat kan projecten minder interessant maken voor investeerders, vreest Boekholt. Ook vindt ze dat per gemeente moet worden bekeken hoeveel sociale huur nodig is. Als een gemeente al veel sociale huurwoningen heeft, mag er volgens haar in nieuwbouwplannen best meer ruimte zijn voor middenhuur of koop. Het weer, veel bewolking en enkele bui. Vanavond en vannacht koelt het af naar 14 graden. Morgen af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Mogelijk ook met onweer en het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is weer even goed van de AWB. De laatste files van de avondspits. De meeste op het auto bijzondere files staan nog op de A27 om te beginnen. Utrecht richting Gorkum. Bij Knobbert Lunette een vrachtwagen met pech. Hier is de rechterreis ook dicht en dat kost je 5 minuten. En de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 3 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
10: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
11: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
12: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
13: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
14: 105.3
0: Dit is Muziek Souvenirs met Albert Vis.
15: Hartelijk welkom, luisteraars, bij deze aflevering van Muziek Souvenirs. En we gaan verder met Elvis Presley.

Ja, de eerste opname die Elvis maakte aan de Westkust. Love Me Tender. En het is een grote hit geworden. Het kwam in de Ed Sullivan Show. En iedereen kocht de single. En ja, prachtig. We gaan verder met Marie's The Name, His Latest Flame. En dat is een, ja, ook een dat is een vlot nummertje.

Ja, Elvis was in die tijd goed bij stem. En Maryse the Flame is latest. Nee, is the name. En het heet His Latest Flame. Goed, nogmaals, hartelijk welkom. En Elvis, ja, dat verveelt nooit. Prachtige liedjes en grote hits had hij. Na Love Me Tender kwam Love Me uit. En dat was ook, ook een nummer van Labour & Stoller. Daar komt-ie.

It helps to cheer me when I'm blue. Anything.

any place. Even kijken hoor, wat zegt hij nou? Any place is paradise. En dat kwam van het tweede album wat Elvis voor RCA maakte. Rock'n'roll nummer 2. En ja, de volgende, dat is een bekende hit. Good Luck Charm. Ja, deze heb ik natuurlijk al gehad. Ik doe de verkeerde, helaas. Daar komt hij alsnog. Any place is paradise. Oh.

Good Luck Charms. Good Luck Charm, zo heet dit nummer. En in het boekje wat ik hier bij me heb, staat dat dit zou de laatste nummer 1 in de United States zijn. De laatste hit, totdat Suspicious Minds 7 jaar later uit zou komen. Goed, ik ga verder met All Shook Up. En dat is ook een grote hit voor Elvis.

mooie beladen deze. She's Not You. En aan deze plaat werkt mee Bob Moore, Scotty Moore, Harold Bradley, Buddy Harmon en op de piano Floyd Kramer. En de sax was van Boots Randolph. She's Not You. En dan gaan we... Ja, got a lot of living to do. Ja, Elvis die had heel veel te doen. En ja, zijn leven was maar kort, maar dat is bekend. Maar het is een nummer wat eigenlijk wel iets profetisch heeft.

got a lot of living to do. En ja, hij zong het zo snel om zoveel mogelijk dingen te kunnen doen in zijn latere leven. Maar dat is bekend. Daar kwam het helaas niet echt van. Return to Sender staat nu klaar.

Let me be your teddy bear, zo heet dit nummer. En ja, dat was een behoorlijk succes. Goed, You're the Devil in Disguise komt nu. En dat is wel even qua tekst wat anders. Niet zo'n onschuldig beertje, maar ja, de duivel in vermomming. Wat zal dat opleveren?

Ja, You're the Devil in Disguise was de laatste top 3 hit. Voordat de Beatles hun opwachting maakten om alle muziekstandaards omver te werpen. En de popmuziek te veranderen in het midden van de jaren 60. Maar Elvis spon er nog wel garen bij dit nummer. Trouwens, One Night With You is ook geen slecht nummer. Zeker niet. Ook een hit voor Elvis.

Memphis, Tennessee was dat. En ik moet eventjes kijken waar ik gebleven ben bij deze. Oh ja, als het goed is moet deze nu opstaan. En daar is zo'n leuke film van al die mannetjes die in de gevangenis zitten. Oftewel Jailhouse Rock.

Jailhouse Rock was dit en dat was nog een hit, een rocknummer van Elvis. Maar ja, de Beatles die hadden hun invasie genomen en ingezet. En ja, de hits voor Elvis werden in die periode toch wat minder. Maar hij was er nog steeds hoor, met bijvoorbeeld het volgende nummer, It Hurts Me.

It Hurts Me. En dat was de B-kant van Kissin' Cousins. Dan weet u dat ook. Ik had het over Jailhouse Rock, maar er is nog zo'n mooi, vlot nummertje uit die periode. En dat is You're So Square, Baby, I Don't Care.

Ja, dit soort nummers zetten Elvis nog steeds wel op de kaart. Maar ja, met de Beatles, dat was een fenomeen. En dat is voor een andere keer, Beatles. We houden het nu eventjes nog bij Elvis. En ik heb de volgende klaarstaan. En dat is, even kijken, Down in the Alley.

Treat Me Nice was dit. En ik ga verder met een nummer. Het eerste nummer van Bob Dylan. Wat Elvis heeft opgenomen. Tomorrow is a long time.

Ja, Run On was dit. En Tomorrow is a Long Time staat, als het goed is, nu klaar. Daar komt ie. Het is ook het laatste nummer. Dadelijk Peter Snell met Blues en Americana. Dank voor het luisteren.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Turkije heeft een 50-jarige Nederlander uitgeleverd. Het zou gaan om de broer van drugscrimineel Bolle Jos, schrijft de Telegraaf. Justitie verdenkt hem van witwassen, schrijft het OM. De verdachte dook op in onderschepte chatgesprekken via een versleutelde berichtendienst die door de politie is gekraakt. De man zou onder meer betrokken zijn geweest bij het doorsluizen van miljoenen euro's aan contant geld, het aankopen van goud en het verhandelen van verschillende horloges, allemaal van misdaad afkomstig. De Nederlander is een paar weken geleden in Turkije aangehouden en vandaag geland op Rotterdam Diek Airport. Vrijdag hoort hij of hij langer blijft vastzitten. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Cybercriminelen hebben klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Het is nog niet duidelijk waar het lek precies zit en wat de omvang ervan is. Een bedrijf dat diensten verleent aan hotels vermoedt dat het lek zit in de software die hotels gebruiken. Klanten met een reservering kregen een bericht om hun boeking te bevestigen en te betalen. Het kan gaan om honderden, misschien wel duizenden phishingberichten, zo zegt het bedrijf. Dat roept iedereen op die een hotelkamer heeft gereserveerd om op berichten goed te controleren op de afzender. Minister Heijnen van Financiën heeft er vertrouwen in dat de vakbonden weer aan tafel komen. Dat heeft de minister gezegd tegen RTL Z. Vorige maand braken de bonden gesprekken met het kabinet nog af uit onvrede over de bezuinigingen. Ze zijn het er niet mee eens dat het kabinet vasthoudt aan het totale bedrag dat moet worden bezuinigd. Later deze maand volgen stakingen. Maar uiteindelijk komen er weer gesprekken. Zo verwacht Heijnen.
2: Je hebt een gesprek nodig om samen problemen op te lossen. Nogmaals, dat is lastig door een megafoon. Dus ze mogen demonstreren uiteraard, ongenoegen uiten. Maar uiteindelijk moeten we dit samen doen.
1: Of Heijnen vast blijft houden aan het hele bedrag aan bezuinigingen wil hij nog niet zeggen. Wel zegt hij niks te voelen voor het plan van de Europese Commissie om de Europese begrotingsregels te versoepelen. Het weer, veel bewolking, een enkele bui. Het koelt vanavond en vannacht af tot 14 graden. Ook morgen af en toe een bui. We zien ook af en toe de zon. Er kan onweer voorkomen morgen. Het wordt dan 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 Radio Capelle. Started by

0: Hey.
1: Ja, Junior Wells. Dinsdagavond. Bluesen Americana. Welkom, beste mensen. En snatch it back and hold it. Mijn naam is Peter Snel. Ik draai de komende 2 uur het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Blues en Americana. Ja, Mitch Woods.

Ja, Van Morrison op de tambourine en Taj Mahal op de gitaar en Mitch Woods op piano. Take this hammer and take it to the captain. Jack zit nu.

0: Side California en Jack Shit zingt Randy Newman's Old Kentucky Home. En we gaan naar het oosten. Daar is Ricky Nelson en hij zingt The Bridge Washed Out.
1: The bridge

Ricky Nelson and the Bridge Watched Out. Ja, zeg ik dat goed? Jazeker. South Austin Jug Band uit Austin, Texas. Delirium.

0: South Austin Jug Band. En ja, hoe heette het? Het heette Delirium.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En we gaan naar Monterey International Pop Festival 1967.
2: Song goes something like this. My favorite. My dig. Oh, she may be weary. Them young girls.

Otis Redding daar en Try a Little Tenderness. En wat mooi was dat in Monterey in 1967. International Monterey Pop Festival. Ja, zeker. En hier is Chris Delmorst. Ah.

Chris Dalmorst en Bless Your Little Heart. Hey, de BR, hoe heette ze ook weer? Wait a minute. Dat was de bedoeling niet. Dat gaan we zo draaien. De BR549ers. En There Stands the Glass. Hier is muziek van Webb Pierce.

See you cry, but

stand to see you cry.

Elmore James. En ja, het heet ook wel I Can't Hold Out. Maar met die titels waren ze altijd een beetje onduidelijk daar bij Elmore James. Oké, Home Away From Home. Beloven we dat? Ja, je spoke your love arch.

0: Ja, Pokila Forge en Home Away From Home.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En dit is Steve Earle samen met Alison Moore, Heaven or Hell zingen ze.

Ivan Orel en Steve Earle en Alison Maurer. Oké, even kijken. Ja, we gaan eerst dit draaien. Ja, dit is Big Richard en het is fantastisch. Eddie Arnold hit.

0: There's some Augie Myers
1: T-Bone Walker
0: song. Oké, tot het nieuws. Ja, Willie Nelson en de Hot Club of Cowtown.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa, hoor je dat? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
8: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
9: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
10: Jazeker, heel belangrijk.
8: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
11: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws.

Ja, die old Sugar Moon. En dat opent het tweede uur van Blues in Americana met Asleep at the Wheel en Leon Rausch. Ja, zo. En om het nog mooier te maken, hier is John Prine.

Ja, Two-Headed Woman. En dat was Junior Wells, was dat toch? Ja. Een Weaver Dixon song. Willie Dixon zit er natuurlijk achter. En dat is van de CD Paint the Town Blues van de LP nog toen. Hey, Chatham County Line. De jongens uit North Carolina, Raleigh, die hebben een liedje. Dave Wilson heeft een lied geschreven voor Guy Clark, staat erachter. Dit heet Guitar.

0: Chatham County Line.
1: Dit is Radio Capelle.
0: En Blues in Americana met Don Landes. And Tired of This Life.

Mooi lied van Fred Eagle Smith. En dit is Blues en Americana hier op Radio Capelle. Deze dinsdagavond en elke dinsdagavond tussen 8 en 10 draai ik het mooiste uit het grote Amerikaanse erfgoed. Muziek voor jou. Vanavond met Merle Travis en Joan Baez.

Ja, dat was Merle Travis. En waar was Joan Baez? Ik weet het niet. Dan Hicks in elk geval. Met Ricky Lee Jones. The Hot Licks. Here's Driftin'.

0: Ja, Kokomo, me baby, and write me a few of those lines. Dat was Bonnie Raitt.
1: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
0: En Blues en Amerikanen met Marshall Chapman. Yes, from Nashville.

Ja, Marshall Chapman en A Woman's Place is lonely is a handy place to be. A woman's heart is a handy place to be. Ik raak altijd in de war van dat soort dingen. Afijn, terug naar de jaren 70. En Lightning Hopkins' song, Please Settle in Vietnam. De blues dus.

kingdom come. She said, please let it be an ending to the war.

Ja, Lydon Hopkins en hij zong Please Settle in Vietnam. Hey, 35 jaar geleden is Miles Davis overleden. En Miles Davis zou dit jaar 100 worden. Kijk eens aan. Tijd om muziek te draaien van Miles Davis. Stevens, laatste nummer van vanavond. Fijn dat je geluisterd hebt. En ik vond het fijn om te doen. En we gaan van Miles Davis een beroemde quintetversie draaien van Walking Live. Hey, tot volgende week maar weer, hè? Met meer blues en Americana. Dag!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Huble is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerswachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig. Maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd. Een matig aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting. En een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten. Een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

warm en licht en goed. Hand in hand naar buiten kijken waar de regen valt. Ik zie het vuur van hoop en twijfel in je ogen.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
5: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
6: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
10: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
12: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: Een wat minder bekend nummer van Sonny & Cher, Beautiful Story, hoorde je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van dinsdag 2 juni. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond, juridische basis voor vliegveld 16hoven is niet op orde, vindt vereniging BTV. En boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf. En fijn dat je er weer bij bent.

0: Hij doet het nog steeds prima, ondanks zijn dikke 80 jaar. Paul McCartney. Zijn nieuwe album heet The Boys of Dungeon Lane. En daarvan hoorde je First Star of the Night. En daarvoor Robbie Robertson uit 1998 met Unbound. Ons eerste onderwerp vanavond. Volgens het ministerie is het nieuwe luchthavenbesluit voor Rotterdam The Hague Airport een stap in de richting balans tussen luchtvaart en leefomgeving. De vereniging BTV is het daarmee echter niet eens. Bestuurslid Arie den Daak is bij Herman de Bruin.
1: Arie, welkom.
2: Ja, dankjewel.
1: Ja, het is al jarenlang bal hè, met de luchtvaart en jullie. Want jullie zijn een tegenhanger van het vliegveld in Rotterdam. Eigenlijk kan je zeggen, dat moet zo snel mogelijk weg. Als het aan jullie ligt.
2: En dan zal ik eerst even de term jullie gaan verklaren. Wij zijn de vereniging Bewoners tegen Vliegtuigoverlast van Rotterdam. BTV Rotterdam is de naam. En wij zijn op zich niet tegen vliegen, maar we zijn tegen de vliegoverlast.
1: Ja.
2: En ja, het enige probleem is natuurlijk wel, het vliegveld ligt inmiddels gewoon eigenlijk midden in de bebouwde kom. Het ligt in de ring van Rotterdam. Ja. Huizen staan op 400 meter afstand ongeveer. En probeer dan maar eens een keertje zonder overlast te kunnen leven.
1: Ja. Jullie zijn al jaren aan het vechten tegen die overlast. Heeft dat iets opgeleverd? Ik krijg de indruk dat het weinig helpt.
2: Nou, gelukkig zijn er wel resultaten te zien. Jarenlang, we moeten vertellen, de BTV bestaat inmiddels 46 jaar.
1: Zo.
2: Dus dat is een tijd. Ja. Heel lang zijn we aan het polderen geweest, koffie drinken. En dan stond je op straat en je had niks bereikt. En de laatste jaren zijn wij dus echt nu een ander traject ingegaan. En gewoon de juridische route ingegaan.
1: Mm-hmm.
2: En dat levert dus resultaten op.
1: Ja, ik hoor ook dat juridisch, dat wordt het weer ondergraven door de minister. Of ja, het is wel zo, maar we gaan het niet doen.
2: Ja, dat kan een minister zeggen, maar een minister valt ook onder de wetgeving.
1: Ja.
2: En luchtvaart zitten we hoog in de lucht, maar het is niet boven de wet verheven.
1: Zij
2: moeten zich ook aan de lucht, aan de wetgeving houden. Dus ja, je kan als minister natuurlijk wel draaien en draaien om maar die luchtvaartlobby hun zin te geven. Maar ook de minister moet zich aan de wet gaan houden.
1: Ja.
2: En dan zou ik even een andere minister vertellen van natuur en milieu. Dat is, even spieken naar zijn naam. Dat is meneer Jamie van Essen van Landbouw en Natuur.
1: Oh ja. Ja.
2: Die heeft een brief geschreven aan de Tweede Kamer, waarin die zegt van de luchthavens Rotterdam en Lelystad en Eindhoven, die hebben geen natuurvergunning en strikt genomen zijn ze dus illegaal.
1: Ja, ja. Dus hij gaat in tegen het ministerie, de minister die over de luchtvaart gaat. En zegt, ja, je moet dat anders gaan doen.
2: In feite wel.
1: In feite ja. Wel, ja.
2: Alleen handhaven wordt op dit moment nog steeds niet gedaan.
1: Nee.
2: Maar er is een gerechtelijke uitspraak van eind april, jongsleden, waarin de rechtbank op ons verzoek in samenwerking met de stichting MOB, Mobilisation for the Environment, dat is de club van Johan Vollenbroek, er is een rechtspraak geweest waar dus wordt verteld de luchthavens moeten een natuurvergunning hebben. Nou, en daar gaat het dus nu op mis, omdat vliegveld 16 over, Rotterdam The Hague Airport, heeft een nieuwe operationele vergunning aangevraagd. Dat heet dus een luchthavenbesluit. En daarin gaan ze in de berekeningen uit dat er geen natuurvergunning nodig is. En de berekeningen, dat zijn de milieueffecten.
1: Ja, die hebben daarnaar toegewerkt om te zorgen dat er geen vergunning nodig is. Mag ik het zo zeggen?
2: Nou, ja en nee tegelijkertijd. De vergunningaanvraag werd ingediend op het moment dat de directie van de luchthaven wist dat deze rechtszaak liep.
1: Mm-hmm.
2: En ze wisten eigenlijk al wat de uitkomst zou worden, omdat het eigenlijk jurisprudentie is die werd uitgesproken. Omdat dus bij andere gevallen is ook gezegd een natuurvergunning is onder deze omstandigheden nodig. En toch is er gewoon gedaan alsof er niks aan de hand is.
1: Ja.
2: En gedaan van, nou, we doen helemaal geen milieueffectenrapportage. Want dat is niet nodig. En wat er gemaakt is, dat is gewoon een halfbakken product. Dus ja.
1: Ja, nou ja, daar zie je dan. Want ik zie ook in jullie stuk staan, het ministerie doet alsof er niets aan de hand is.
2: Ja, dat zei ik daarnet ook.
1: Ja,
2: dat klopt.
1: Dat klopt, hè?
2: Ja, er wordt inderdaad gedaan van, oh ja, er is geen natuurvergunning. Nou, dat fixen we nog wel eventjes. Ja.
1: Maar dat zijn sluipwerkjes, kan ik...
2: Constant, ja. Ja. Constant. Ja, ja. Het bedrijf is gewoon illegaal operationeel. En niet alleen vanwege het ontbreken van de natuurvergunning, maar... Gewoon, zeg maar, de vestigingsvergunning, luchthavenbesluit, is in 2013 al verlopen. Mm-hmm. En toen is er een tijdelijke omzettingsregeling gegeven om in een jaar een nieuwe luchthavenbesluit aan te vragen. Dus een officiële vergunning. Nou, inmiddels zitten we in 2026 en dat besluit is er nog steeds niet. Ja, dus daar hebben wij als vereniging ook alweer een proces tegen gevoerd. En de minister is nu gehouden aan het geven van een geldig luchthavenbesluit per 1 mei 2027. Dus we hebben nu nog 11 maanden. Ja. Dat lijkt ver weg. Maar als je natuurlijk ziet hoe die ambtelijke molens draaien, is dat vrij kort. Ja. En als ze dat niet redden, dan moet er gewoon een dwangsom worden betaald.
1: Ja, ja, ja. Voor we verder praten, gaan we even naar muziek. En dan doen we het tweede deel van het gesprek. Want het heeft nogal wat consequenties, dit verhaal.
3: Je blijft op de hoogte met De Late Avond. Tot middernacht in heel Zuid-Holland-Zuid. Radio Capelle.

Ingrid Andres en More Hearts Than Mine. En daarvoor Leo Ferré en Set Extra. Het is een extraatje. Zometeen Herman de Bruin met het vervolg van zijn gesprek met BTV-bestuurslid Arie den Draak. Na Harry Nilsson en Living Without You.

0: We praten verder met Arie den Draak, bestuurslid van de BTV. Het blijft een juridisch steekspel.
1: Ja, kan je zeggen.
0: Ja. En worden jullie daar niet moedeloos van?
1: Niet moedeloos. We worden steeds meer hoopvol eigenlijk.
0: Okay.
1: Want we zien dat we keer op keer gewoon gelijk krijgen.
0: Ja, maar gelijk krijgen of gelijk hebben is nog wat verschil, hè?
1: Ja, maar dat is een kwestie. Kijk, het zijn dus nu eigenlijk de laatste stuiptrekkingen die je ziet van de luchthaven. Ja. Ze proberen. Dat is gewoon ook een nationaal beleid. Die zie je op de ministeries. Er wordt gewoon geprobeerd tijd te rekken.
0: Ja.
1: Of dat nou gaat met de bewuste verkeerde keuzes. En dan is er weer. De overheid denkt dan ook van ja, dan ligt de bal weer bij de burger. Dan moet de burger weer een proces aanspannen. We stellen alles uit wat we kunnen uitstellen. En dan hebben we weer een jaar of twee kunnen rekken.
0: Ja.
1: Zo betrouwbaar is onze overheid.
0: Ja.
1: Het is een beleid en dat staan ook in de stukken. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Maar ja, houden jullie het nog vol als BTV om direct te volgen? Want uiteindelijk hebben jullie. Wat is eigenlijk jullie doel? Dat het vliegtuig geluid afneemt? Want je zei wel, ja, vliegen mag wel blijven. Maar de omgeving mag er geen last van hebben.
1: Nou, het is niet alleen beperkt tot het geluid wat de vliegtuigen produceren. Want een vliegtuig stoot ongelooflijk veel zeer schadelijke stoffen uit.
0: Ja.
1: En het is ook verantwoordelijk voor een groot deel van de klimaatverandering.
0: Ja, nou ja, dan zouden vliegen moeten stoppen.
1: Nou, in ieder geval, het zou een stuk bewuster moeten gebeuren.
0: Ja. Daar zijn die
1: vliegen stoppen, dat is natuurlijk onzin. Dat gaat ook
0: dat
1: niet,
0: gaat
1: gebeuren.
0: Niet gebeuren. Nee, als Nederland zou stoppen, gaat de hele wereld verder door.
1: Bij wijze van spreken. Maar natuurlijk, een vliegtuigticket voor een paar tientjes van hier naar Milaan. Terwijl een treinreis van hier naar Groningen duurder is. Ja, dat laat zien. Het klopt niet.
0: Nee.
1: En dan kom je weer bij een ander juridisch probleem. En dat heet illegale staatssteun. Want dat is ook weer een procedure waar de BTV mee bezig is.
0: Ja, want het vliegveld kan zichzelf niet bedruipen zonder subsidie.
1: Nee, het zou in de jaren 80 al lang failliet zijn geweest. En dan zou het ook gesloten worden. Toen heeft Schiphol groep gezegd, joh, wij gaan de exploitatie overnemen. We maken een kleinschalig zakelijk vliegveld ervan. Maar toen is er bedongen met de gemeente Rotterdam dat de erfpacht van het hele luchthaventerrein, en dat is veel groter dan alleen maar het vliegveld zelf, ook alle bedrijven eromheen, die zijn gepacht voor een belachelijk laag bedrag.
0: Dus dat is eigenlijk een soort subsidie ook?
1: En dat is een staatssteun en dat is verboden. Ja. 12 cent per vierkante meter staat niet in verhouding tot wat de bedrijven betalen aan de overkant van de snelweg, van 500 tot 600 euro per meter.
0: Het zit allemaal scheef, zou je kunnen zeggen.
1: Behoorlijk,
0: ja. Wanneer denken jullie dat jullie een overwinning kunnen behalen?
1: Nou, onze overwinningen zijn er al. In verschillende maten.
0: Ja.
1: Alleen, dit is een kwestie van lange adem. En dat weet de overheid. Dus dat is ook het frustrerende van het verhaal. Als burger moet je vechten tegen je eigen overheid, in plaats dat de overheid de belangen behartigt van de burger. Dat doen ze niet. De burger die heeft gewoon niks te vertellen. En één particulier bedrijf, in dit geval Schiphol, die wordt voorgetrokken.
0: Ja, dat is duidelijk dat dat zo is. En jullie zijn de verliezer bijna. Maar jullie blijven strijden voor het goede doel.
1: Nou nee, je wil ons graag in de verliezershoek zetten. Maar zo voelen we ons niet. Wij hebben dus keer op keer succes.
0: Ja, ja.
1: Wij winnen rechtszaak na rechtszaak.
0: Maar nou
1: en er zijn dus nu weer een aantal gestart.
0: Ja, ja.
1: En we weten al van tevoren, daar krijgen we gewoon gelijk in. En we moeten gewoon strenger zijn in onze eisen. En ja,
0: blijven volhouden.
1: Blijven volhouden.
0: Ja, dat is duidelijk, ja. Mensen die meer willen weten over deze strijd, want er ligt hier een prachtig rapport op tafel, Ruim baan voor Rotterdam.
1: Ja, dat is een alternatief plan eigenlijk. Dat is heeft niks te maken met de juridische zaken.
0: Nee.
1: Het is alleen een onderbouwing die laat zien dat een vliegveld absoluut niks inbrengt in de economie. En als je het zou sluiten en er een woonwijk en een groene leefomgeving van gaan maken, dat miljarden oplevert aan maatschappelijke kosten baten.
0: Ook dat nog.
1: Ja.
0: Mensen die meer willen weten op die website. Hoe is dat uit die website?
1: btv-rotterdam.nl.
0: Kijk.
1: En er staat de grote knop lid worden voor 12 euro per jaar. Oh. Dan vertegenwoordigen wij ook jou in de strijd.
0: Ja, die laatste mededeling is ook belangrijk. Want hoe meer mensen de stem laten horen, hoe beter het is natuurlijk.
1: Absoluut. Ja.
0: Arie den Draak, bestuurslid van BTV. Dank voor het gesprek en heel veel sterkte in de strijd.
1: Dankjewel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

2014 was het jaar voor George Michael en dit The Strangest Thing. En daarvoor Jasperina de Jong met wat vakantieadviezen in Dobbe uit 1972 alweer. Zometeen boswachter Harm Blom over de natuur in de maand juni. Dat na Barry White en I've Got So Much.

0: gaan praten over de natuur die in juni plaatsvindt. En dat is uitbundig, denk ik. Maar Harm Blom, die is in de uitzending. Die weet daar natuurlijk alles van. Hij is boswachter van natuurgebied de Biesbos. Harm, welkom.
1: Goeiedag.
0: Ja, juni in de natuur, ik zei het al, uitbundig. Ja, mij nog uitbundiger misschien, maar juni toch ook wel van alles te zien, hè?
1: Ja, het is absoluut niet saai. De laatste vogels beginnen met broeden. Mm-hmm. Het broedseizoen begint vaak al in februari, maart voor sommige soorten. Maar zeker in mei, juni, ja, dan gaan alle vogels nestelen. Ze hebben eieren of jongen. En dan krijg je nu ja, volop de bloei erbij van slootkanten, van waterplanten, van allerlei planten. Ja. Ja, in de Biesbos, in allerlei gebieden. Dus juni is wel echt de bloeirijke tijd.
0: Ja, de Biesbos is natuurlijk een heel watergebied. Dat is niet de Veluwe, want die is wat droger. Ja. Geeft dat nog verschillen in de natuur?
1: Ja, zeker. Zonder af te doen aan de Veluwe, hoor. Maar de Biesbos is een buitendijks waterrijk gebied. En ik durf te zeggen, de variatie, de dynamiek die de rivieren Maas en Rijn in het Biesbos geven, dat zie je ook terug in de hoeveelheid planten, insecten, vissen, vogels en zoogdieren.
0: Mm-hmm.
1: En eigenlijk is de sleutel vaak hoe meer variatie, hoe groter de soortenrijkdom. Mm-hmm. En op de Veluwe bijvoorbeeld, op die droge zandgronden, daar zijn die soorten veel specifieker. Dan zie je vaak lagere aantallen, maar wel specifiek voor dat landschap.
0: Ja, ja.
1: Maar in de Biesbos, juist door dat water, ja, hier krijg je toch de ruimte. En overal in Nederland eigenlijk is overal bepaald. Het water mag niet dit en het water mag niet dat en het moet zo hoog staan. Maar in de Biesbos mag het droog staan en dat mag af en toe flink nat zijn. Het mag stromen en die variatie is heel goed voor de natuur. De Biesbos ligt eigenlijk midden in die zandlopen tussen zoet en zout. Mm-hmm. Dus tijdens de druk van de Noordzee, dan is het hoogwater in de Biesbos. En met laagwater op de Noordzee is het laagwater. Maar het is nooit zout. De laatste keer dat het zoute water in de buurt kwam was in 1953 bij de watersnoodramp. Ja. Voor de rest is de Biesbos altijd zoet. Die kracht van die rivieren is sterk genoeg.
0: We hebben het over twee soorten Biesbos, hè? We hebben een Zuid-Hollandse en een Brabantse tegenwoordig.
1: Ja, geografisch gezien wel. Maar wij spreken echt over één nationaal park, de Biesbos.
0: Okay.
1: En het gebied kan niet zonder elkaar. En de rivieren Maas en Rijn stromen dus in feite door het hele gebied heen. En er zijn een aantal plekken waar vandaan je de Biesbos kan beleven. En dat kan het beste vanaf hè, het Biesboscentrum in Dordrecht, het Museumeiland in Berkendam.
0: Ja.
1: Of

0: Okay. Want ja, die mijden toch de drukte. Ja. Ja, als ik een tip mag geven, trek vooral je wandelschoenen aan. Ga een keer wandelen in een nieuwe Dordtse Biesbos bij Dordrecht. Mm-hmm. Of bij het Biesboscentrum, dan kan je een pontje pakken. Dan vaar je een kreekje over, dan kan je het Grimm Museumpad belopen. Dat is een anderhalf uur durende wandeling dwars door de Biesbos. Of in de Noordwaard, in de kant van Brabant. Dan heb je heel veel fietspaden en wandelpaden. Hoef je niet gelijk ingewikkeld te gaan varen. En op die manier kan je ook veel rustiger door die natuur heen. Dus dat kan eigenlijk op een makkelijke manier. Google even en kijk bij staatsbosbeheer.nl en dan kan je die wandelroute zo vinden.
1: Ja, ja, die zijn allemaal te vinden. Die kan je ook meenemen op je telefoon bijvoorbeeld of zo.
0: Ja, dat klopt.
1: Ja. Nou, dat is mooi om dat allemaal te horen. En een uitbundige biesbos is er nu. Maar de beesten, de vogels niet verstoren, hè?
0: Nee, kijk, dat klinkt tussen haakjes een beetje ouderwets. Maar ja, dat gaat nog wel steeds op. We zijn echt een gast in een Europees belangrijk natuurgebied. Ja. Met volop vogels, volop zoogdieren. Echt gewoon heel veel dieren zijn afhankelijk van de biesbos. Zijn nu aan het broeden, brengen hun jongen groot. Ja, de simpele basisregels. Blijf in de nacht gewoon lekker thuis. De nacht is echt voor de biesbos. Mm-hmm. Hou je hond aan de lijn. Ze zijn welkom, maar wel aan de lijn. Neem je afval mee naar huis en blijf op paden. Los van de muggen en de steekinsecten heb je gewoon grote kans op een ijsvogel. Prachtig bloeiende planten met volop bijen en zweefvliegen. Want insecten, die heb je in de biesbos nog. Want hier heb je volop, ja, bloeiende, ruige natuur waar geen chemische bestrijding op wordt toegepast. Dus dat ecosysteem, die natuur, is hier nog vrij compleet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, dus ga vooral wandelen en dan kan het best wel in balans met de natuur. Maar je komt wel met een paar muggenbulten thuis, maar je hebt dan wel een mooie ervaring. Ja.
1: Je moet er wat voor over hebben, maar dan is het ook heel prachtig om daar te wandelen en te doen waar je het net over had allemaal.
0: Eens, helemaal
1: zeker.
0: Waar.
1: Harm Blom, boswachter van het natuurgebied De Biesbossen. Dan hebben we het over die twee biesbossen samen. Dat is één groot natuurgebied. Ga er wandelen en kijk even op de genoemde website. Dan kom je het allemaal tegen. Dankjewel voor het gesprek.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3.
1: Annelies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weerslachting van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk liep de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting, een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000-gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. Een Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
9: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
11: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
12: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: jazz.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De gemeente Capelle aan den IJssel heeft haar logo gemoderniseerd. Hoewel het een update wordt genoemd en geen volledig nieuw ontwerp, zijn er duidelijke verschillen met de voorganger. Natuurlijk staan de twee vissen centraal, de zogenaamde Bermen, familie van de Karper, die ook in het officiële gemeentewapen uit 1816 voorkomen. De typografie is anders, want de tekst Capelle aan den IJssel stond er meestal in een strak, schreefloos lettertype naast of onder. De fractie van de Capelse VVD ontvangt steeds vaker signalen van inwoners over overlast en onveilige situaties op het Capelse stadsplein. In de praktijk wordt er veelvuldig gefietst over het plein. Bewoners geven aan zich hieraan te ergeren, ook door de vanzelfsprekendheid, snelheid en achterloosheid waarmee dat gebeurt. Daarnaast wordt geconstateerd dat fietsers en gebruikers van fatbikes regelmatig het aan het plein gelegen overdekte winkelcentrum infietsen. Het college gaat daar binnen 6 weken op reageren. Wat is uw mening hierover? Heeft u een mening? Stuur een mailtje naar redactie@ckzvandaag.nl. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerslag van dinsdagmiddag 2 juni. Vandaag kregen we te maken met wisselvallig weer. Er vielen een aantal buien, soms behoorlijk pittig, maar af en toe brak ook de zon nog door. Aanvankelijk duurde de temperatuur op naar 20 graden, maar later in de middag was de temperatuur gezakt naar 16 graden. Aan het eind van de middag, begin van de avond, kan er nog een laatste lichte bui vallen, maar de rest van de avond blijft vrijwel overal droog en de zon kan nog even doorbreken. Ook vannacht, lange droge periode, maar een enkele bui blijft tot de mogelijkheden behoren en de minimumtemperatuur daalt naar 12 graden. Morgen vooral in de middag enkele buien, maar er zijn ook morgen weer zonnige perioden. De wind wat sterker dan de afgelopen tijd, een matige aan zee af en toe krachtige wind uit een zuidwestelijke richting en een maximumtemperatuur van 18 tot 19 graden. Op donderdag is de kans op een aantal buien weer een stuk groter dan morgen. Nog steeds een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, een minimumtemperatuur van 13 en een maximumtemperatuur rond de 18 graden. Ook op vrijdag vallen er nog enkele buien, maar er zijn dan ook weer langere zonnige perioden. Een matige wind uit een west-zuidwestelijke richting. Een minimumtemperatuur van 12 en een maximumtemperatuur rond de 17 graden. In het weekend is er enkele buien of wat lichte regen niet helemaal uit te sluiten, maar de droge periode krijgt dan weer de overhand. En de temperatuur in de middag rond de 19 graden.

0: is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De gemeente Molenlanden ziet af van asielopvang in Arkel. De afgelopen tijd zijn in totaal 7 mogelijke locaties voor AZC's in Molenlanden aangewezen. Waarvan 2 in Arkel. De plekken aan de Vlietskade en de Parallelweg in Arkel vallen af vanwege overschrijding van de stikstofnorm als daar zou worden gebouwd. De locaties liggen dicht bij het Natura 2000 gebied langs de rivier de Linge. Er lopen nog onderzoeken naar 5 andere mogelijke plekken. 3 in Bleskensgraaf, 1 in Hoogblokland en 1 in Nieuw-Lekkerland. De plannen voor de opvang van asielzoekers leiden in Molenlanden tot verdeeldheid. Volgende maand wil de gemeente een knoop doorhakken. Het kabinet moet snel met een landelijk messenverbod komen, zo wil de Tweede Kamer. De meerderheid in de Kamer wil af van de situatie dat elke gemeente zelf regels moet opstellen voor het dragen van messen in bepaalde gebieden. Onder meer Rotterdam kent een eigen verbod, maar kleine gemeenten hebben nog geen eigen regels. De Kamermeerderheid wil dat politie en BOA's in heel Nederland dezelfde bevoegdheden krijgen om op te treden tegen mensen die zonder geldige reden een mes bij zich dragen. Aanleiding is de toename van het aantal steekpartijen en messenbezit onder vaak jonge tieners. Weerkundigen waarschuwen voor extreem weer de komende maanden. De kans op extreme hitte, droogte en overstromingen wereldwijd is 80%, zeggen ze. Oorzaak is een uitzonderlijk sterke El Niño. Dat is een natuurlijk klimaatverschijnsel wat ontstaat als in de Stille Oceaan het zeewater warmer is dan normaal. Daardoor stijgen de temperaturen nog eens extra bovenop de opwarming door klimaatverandering. En de gevolgen kunnen groot zijn. Vooral voor de landbouw, de energievoorziening en de beschikbaarheid van drinkwater. In Duitsland heeft een vrouw 367 dagen lang elke dag een marathon gelopen. Dat is een wereldrecord. De vrouw van 38 verbrak het record van een Belgische die 2 jaar geleden 366 marathons op rij liep. De Duitse Joyce Hübner is nog niet klaar met haar recordpoging. Ze wil uiteindelijk 495 marathons op rij lopen. De marathons zijn onderdeel van haar doel om de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland te bezoeken. En daarvoor moet ze bijna 21.000 kilometer afleggen. Op 8 oktober wil ze finishen in Berlijn. Het weer, vanavond en vannacht veel bewolking en enkele bui. Het koelt af tot 14 graden. Vanmorgen hebben we af en toe zon, ook kans op een bui. Mogelijk ook met onweer dan. Het wordt morgen 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Je luistert naar...